0: Ooh.
1: Hoi, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die schiet. Hoi.

0: histoire pratique. Ou.
1: Hoi.
2: En dat zijn we op die Noegalkwedio.
3: Als ik oorlog wat kruis, als ons kruis, dat gaat wel goed.
4: 91.1 FM.
1: Hoi. Hoi. Wie is lukt ze daar goed? Hoi, neem ze aan.

0: Ooh.
1: Hoi, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die shoot. Hoi.

0: משמע שאני חל כשם שמתחת. וכנקות, וכשתכות כולו למשתאות. וכנעותו את חותם, תן תמשתה, תותלוק איתך. וכנקותו את של, ולכל תחמישות, תותלוק כולו למשתאות. אז כמלך תקות של תותלוק איתך, תקות לו למשתאות. כנס, שניני שתעלי, וכן הקוצר, וכלכולכת, תיכלשו, וכלתי את כמלך, תעלי לתלוק איתך. וכן הוא יתגץ, וכלסל שכמית קוצץ, תנושכים דת האיש, כאוש כתום, Stel geld om te schieten. Ziet goede stel die koelen om geld uit de armen te steken in de schermte nek. Goede geen neigheid te schieten. Dat ze maar wel uit te schieten. Dus gaat ook zelijk het zeggen. Goede geëne, goede geëis die zijn. En ik schien de mooie nog heel zullen zoeken aan mijn schik. De koetsen om te aan mijn schik in het loket. Ik heb het loket aan mijn touw, om het me zullen niet goed. Ik heb het schikst aan de negel. Tuurlijk toch. De kwalm daar heel hem. Ik is het heel leuk te mogen missen dat dat is kist. Ik heb het gewoon steeds. Dus het kwam dat het ze best daar. Zoals is goed, ik denk maar dat de zorg is. Als ik dan poort tussen me. Ik weet ik denk dat de zorg is dat zoals het doet. Als ik dan klok stoes. Ik heb het te klaar rond. De gelijk doet. Als ik dan stem status. Dat is het te beter. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het maat. Dat is het te beter. Want ik heb het stem. Zodat ik het goed is. Dat is het te beter. Stem is goed, dat is zo beter. Kwaag, zegt ik weer. Waar ik ook eens goed staan, kwaag.
1: Hoi!
2: En dat is zijn op de Nuchalk video.
0: Wat hem staat. En ons kwijt me goed dag. Schaas als het, schaak soms. Ook wat.
3: 91.1 FM.
1: Hoi!
2: En dat is zijn op de Nuchalk video.
0: Als ik ooit wat is, als ons kus dat gaat wel goed.
3: 91.1 FM.
1: Hoi!